In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van Hank Mobley met Philly Joe Jones op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur aan jonge hardbop-prominenten. En dat waren naast tenorist Hank Mobley, Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Je hoort als eerste stuk Cole Porter's Easy to Love, waarbij zowel Hank Mobley, Donald Byrd, John Jenkins en Bobby Timmons voortreffelijk soleren en in de 4-om-4 solo's met de blazers laat Philly Joe Jones aan duidelijkheid niets te wensen over. Vervolgens hoort u de standaard Time After Time van componist Julius Stein, uitgevoerd als ballad met een prachtige cadens op het einde van tenorist Hank Mobley. Tot slot van deze sessie een swingende blues geschreven door Bud Powell, getiteld Dance of the Infidels. Na de intro van Philly Joe Jones volgt het thema en gaan de solisten los. Na twee drumchorussen weten de solisten niet van ophouden en volgt er een knallend slot.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, met het eerste deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. Hank Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het lichte, swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. Op 20 oktober 1957 ging Mobley opnieuw de Rudy Van Gelder Studio in New Jersey voor weer een sextetopname voor Blue Note. Ditmaal in een totaal andere bezetting, maar wel weer met Philly Joe aan de drums. Deze hebben lang bij Blue Note op de plank gelegen en zijn pas voor het eerst uitgebracht onder de titel Poppen in 1980 in Japan. Onbegrijpelijk omdat er uitstekend wordt gemusiceerd. In de bezetting hoort u Mobley, trompetist Art Farmer, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist Sonny Clark, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. U hoort als eerste Poppin, het titelstuk van het album en geschreven door Hank Mobley. Na het thema is de eerste solist pianist Clark met een formidabele solo, gevolgd door het donkerbruine baritongeluid van Pepper Adams. Daarna volgen Art Farmer op trompet en de leider op tenorsax met een mooie, elegant, vloeiende solo die uitmondt in een 8-om-8 solo met Philly Joe Jones. Vervolgens een mooie uitvoering van de ballad Darn That Dream van Jimmy Van Heusen, waarin Hank Mobley de melodie op schitterende wijze omspeelt, prachtig begeleid door pianist Sonny Clark met zijn mooie lichte touché. En dan tot slot weer een compositie van Hank Mobley getiteld Getting Into Something. Een typische compositie tussen swing en bob in van Mobley in een medium uptempo. Hank Mobley is de eerste solist en speelt een relaxed swingende solo, gevolgd door zeer inspireerde solo's van Art Farmer, Pepper Adams en ook Sonny Clark. Het ritme tandem loopt als een trein, maar dat is niet zo verwonderlijk, want Paul Chambers en Philly Joe Jones waren in die tijd de vaste ritmesectie van het beroemde Miles Davis Quintet.

In House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar de opname uit 1957 van tenorsaxofonist Henk Mobley. Afkomstig van de cd Henk, opgenomen in 1957 en uitgebracht op Blue Note. En van de cd Poppin, ook uit 1957 en uitgebracht bij Blue Note. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een serie over het legendarische kwartet van pianist Rijn de Graaf, geboren in 1942. En ook tenorsaxofonist Dick Vanek, geboren in 1940, overleden 2022. Pianist Rijn de Graaf is een van Nederlands belangrijkste bebop en hardbop pianisten en heeft zeer vele, vooral Amerikaanse solisten begeleid met zijn trio zoals Dexter Gordon, Johnny Griffin en Al Cohn. Saxofonist Dick Vanek speelde in diverse bekende radioorkesten zoals de Skymasters en het internationaal befaamde Metropoolorkest. Daarnaast leidde hij nog samen met pianist Rob van der Broek de groep Free Air. Het Rijn de Graaf Dick Vanek kwartet werd opgericht in 1964, naar aanleiding van een ontmoeting op het Loosdrecht Jazzconcours in 1962. Er was direct een klik en de oprichting van dit kwartet was een feit. De ritmesectie wilde nogal eens wisselen, maar vanaf 1976 tot aan de laatste tournee in 1989 was de samenstelling constant. Er waren vele optredens in binnen- en buitenland en er werden ook diverse albums opgenomen. In deze uitzending hoort u van een aantal opnamen. De stijl van de groep bewoog zich tussen hardbop en modale jazz. Op 25 juni 1983 werden in Studio 44 in Monster de opname gemaakt voor het album Cloud People, dat in 1984 werd uitgebracht op het bekende Timeless label van Wim Wicht. U hoort het titelstuk Cloud People van de Amerikaanse componiste en pianiste Jill McManus. Met in de bezetting Rijn de Graaf, piano, Dick Vanek, fluit, Koos Seriers, bas en uw programmamaker Erik Ineke achter de drums. Na het piano-intro hoort u Dick Vanek in het thema op fluit. Hij laat hier duidelijk horen dat hij naast een geweldige tenorsaxofonist ook nog eens een zeer begaafd fluitist was. Op 25 en 26 februari 1989 stond dit kwartet weer in Studio 44 van Max Bolleman in Monster voor de opname van hun laatste album getiteld Jubilee, uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bleef hetzelfde, maar de groep werd voor deze opname voor een aantal stukken uitgebreid tot een sextet met als gasten trompetist Jarmo Hoogendijk en trombonist Bart van Lier. Als eerste hoort u het kwartet met een compositie van Rijn de Graaf, getiteld Uptown Express, genoemd naar een subwaylijn in New York, een stad die de Graaf met grote regelmaat bezocht. Het hoge tempo van het stuk komt aardig overeen met de titel. Het kwartet was dan ook berucht om zijn uitvoeringen in razendsnelle tempi.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Dit kwartet heeft zeer veel opgetreden in clubs, concertpodia en festivals in binnen- en buitenland van 1964 tot 1989. Het was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder andere Sonny Rollins en John Coltrane had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld. En vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt. Dat zorgde voor uitermate spannende en ook hele vrije momenten. Op 25 en 26 februari 1989 maakte het kwartet zijn laatste album, getiteld Jubilee, voor het Timeless. De opname vond plaats in Studio 44 in Monster. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf, piano, Dick Fennick, tenorsax, Koos Riersen, bas, Erik Ineke achter de drums. Voor deze gelegenheid werd het kwartet uitgebreid tot een sextet met Jarmo Hoogendijk, trompet, Bart van Leer, trombone. Deze sextet-bezetting hoort u in een gezamenlijke compositie van de leiders getiteld Going Up. Let u vooral op de fenomenale trompet- en trombone-solo's van respectievelijk Jarmo Hoogendijk en Bart van Leer. Hierna volgt de Slow Blues Jubilee in driekwartmaat geschreven door de beide leiders. Dick Fennick speelt hier in een genadeloos tenorsolo, waarin de essentie van de blues van afdruipt en die essentie is minstens zo aanwezig in de pianosolo van Rijn de Graaf.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van het legendarische Rijn de Graaf Dick Vennick kwartet. Dit kwartet heeft tussen 1964 en 1989 heel veel opgetreden in clubs, op concertpodia en op festivals in binnen- en buitenland. De groep was een van de meest vooruitstrevende en energieke hardbopgroepen van de jaren 70 en 80. Beïnvloed door de muziek van onder meer Sonny Rollins en John Coltrane, had het kwartet een volkomen eigen sound ontwikkeld en vooral de interactie van de beide leiders met de ritmesectie was een belangrijk ingrediënt dat ervoor zorgde dat er uitermate spannende en ook hele vrije momenten waren. U hoort deze uitzending opname van het kwartet uit 1977 en 1983. Op 14 november 1977 stond het kwartet in de Vendal Sound Studio in Loenen aan de Vecht. Ze maakten opname voor het album Model Soul, uitgebracht op Timeless. In de bezetting hoort u Rijn de Graaf op piano, Dick Vennick op tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Seriersen op bas en Erik Ineke achter de drums. Van Dick Vennick hoort u nu zijn compositie Lonely Hunter. In dit stuk hoort u een prachtige fluitsolo van Dick Vennick en een parelende pianosolo van Rijn de Graaf. Het laatste stuk van dit album, het titelstuk Model Soul, is van Rijn de Graaf. In dit modale stuk worden alle grenzen van de vrije improvisatie flink onderzocht, waarbij bassist Koos Seriersen niet schuurt zijn bas te bewerken met een drumstick.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads. En die komen dan meestal uit het American Songbook. Op 25 juni 1984 maakte het kwartet opname in Studio 44 in Monster. Ze deden dat voor het album Cloud People, dat werd uitgebracht op Timeless. De bezetting was dezelfde als op het vorige album. U hoort als eerste een uitgebreide, intense en gloedvolle uitvoering van de Miles Davis compositie All Blues. Tenor saxofonist Dick Fennick is hier in glorieuze vorm. Maar het geldt ook voor de solo's van Rijn de Graaf en Koos Seriersen. Iedere noot is hier doordrenkt van de blues.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1977 en 1983 van het Rijn de Graaf Dick Fennick kwartet. Ze komen van de Timeless CD Modal Soul, opgenomen in 1977, en van de Timeless CD Cloud People, opgenomen in 1983. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u gaan luisteren naar een uitzending over de Nederlandse jazzpianist Rob Agerbeek, geboren in 1937 in Batavia in Nederlands-Indië. Hij begon op zijn 17e met pianospelen. Hij werd beïnvloed door het spel van de beroemde boogie-woogie-pianisten Albert Emmons en Pete Johnson. In 1954 verhuisde hij naar Nederland en won verschillende prijzen met zijn boogie-woogie-kwartet. Wat later ontdekte hij de bebop en werd zijn spel beïnvloed door onder andere Horace Silver, Bud Powell en Wynton Kelly. Hij begeleidde veel beroemdheden als Hank Mobley, Dexter Gordon, Johnny Griffin en ook Art Blakey. Hij leidde in de jaren 60, rond 1969 tot en met begin jaren 80, een fameus hardbop quintet, waarvan ik u in deze uitzending het volledige eerste album zal laten horen. In een ander aangevuld met opname van zijn trio met de befaamde tenorsaxofonist George Coleman. Allereerst het album Home Run van het Rob Agerbeek Quintet, opgenomen 13 juni en 11 juli 1971 in de studio André van der Water in Baren. Eind 1971 uitgebracht op Polydor door producer Kees Schrama. De vinyluitgave was na verloop van tijd niet meer leverbaar en het album werd een collector's item. Enige jaren geleden is het album op cd heruitgebracht op Blue Jack Jazz en sinds kort in Japan op Ultra Vibe Blue Jack Jazz. De band werd opgericht door Rob Agerbeek in 1969 en was direct een succes door de energieke en swingende aanpak van Rob's composities. Bezetting op het album Home Run bestaat verder uit Willem Rijnen, bugel, Dikke Vennik, tenorsax, fluit en varitoon, Rob Langerijs bas, Frank Noya basgitaar en ondergetekende Erik Ineke drums. Het eerste stuk is een compositie van Joe Henderson getiteld Mama Cheetah en Groovy Blues. Willem Rijnen opent met een geweldige solo op bugel, gevolgd door een intense tenorsolo van Dick Vennick. De pianosolo van Rob Agerbeek is zo funky en bassist Rob Langerijs speelt hier een voortreffelijke bassolo en wat een groove had deze bassist. De ballad Little Miss D is geschreven door Rob Agerbeek. Daarin laat Dick Vennick horen dat hij ook nog eens prachtig fluit kan spelen. Rob Agerbeek speelt hier een prachtige pianosolo en Rob Langerijs schittert ook nog even met een mooie bassolo. Home Run, het titelstuk van het album, is ook van de hand van Rob Agerbeek en het is met recht een home run, want het swingt de pan uit.

Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, startte Silver in 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en door zijn composities zoals The Preacher en Doodlin' beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerkend voor zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer ritmisch met catchy thema's. Op 1 en 22 oktober 1965 stond het quintet van Horace Silver weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit keer voor opname voor het Blue Note label en het album werd uitgebracht onder de titel Cape Verdean Blues. De bezetting had inmiddels weer een paar wijzigingen ondergaan. Trompetist Carmel Jones was vervangen door de toen nog zeer jonge, maar uiterst talentvolle Woody Shaw. Deze opname was tevens Shaw's debuut voor Blue Note. Bassist Teddy Smith werd vervangen door Bob Cranshaw. Achter de drums zat nog steeds de geweldige Roger Humphries. Alle stukken verder in deze bezetting zijn van de hand van de meester, Horace Silver. Als eerste hoort u de Cape Verdean Blues, een stuk met een Latin groove en een voortdurende ritmische vraag- en antwoordspel tussen de blazers en de piano. Het stuk is opgedragen aan de Cape Verdean, waar Horace Silver zijn oorspronkelijke roots heeft liggen. Het volgende stuk heet The African Queen. Het heeft een feel alsof je door de Afrikaanse jungle sluipt met schitterende dynamische solo's van Joe Henderson en Woody Shaw. De pianosolo van de leider zit vol met melodische quotes en let vooral ook op de zeer muzikale drumfills van Roger Humphries. Vervolgens hoort u Pretty Eyes, een van de weinige stukken van Silver in driekwartsmaat. En wederom uitstekende solo's van Joe Henderson, Woody Shaw en Horace Silver. En tot slot, in uptempo, het bekende en superswingende Nutville. Extra gast, een van de grootste iconische trombonisten van de jazz, J.J. Janssen. Horace Silver is nog tot op hoge leeftijd door blijven componeren en spelen. Hij deed dat meestal in quintetbezetting met de allerbeste muzici van de jongere generatie. Zijn composities waren altijd zeer ritmisch en melodisch en hij behoort zeer zeker tot de grote jazzcomponisten. Horace Silver overleed op 18 juni 2014.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1964 en 65 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Ze kwamen van de cd Song for My Father en van de cd The Cape Verdean Blues. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van drie uitzendingen met opname van de beroemde Amerikaanse hardbop-pianist en ook componist Horace Silver. Geboren in 1928, overleden 2014. Hij werd geboren in Norwalk, Connecticut en kreeg al op jonge leeftijd pianoles. Hij werd geïnspireerd door pianisten als Nat King Cole, Thelonious Monk en Bud Powell. In 1946 werd hij ontdekt door Stan Getz, die hij moest begeleiden tijdens een clubengagement in Hartford. Hij werd daarna gevraagd om in zijn kwartet te spelen. Hij vestigde zich in New York en werd een veelgevraagd begeleider voor mensen als Miles Davis en Lou Donaldson. In 1955 richtte hij samen met Art Blakey de beroemde Jazz Messengers op en schreef ook een groot deel van het repertoire. Hij zette hiermee de hardbop op de kaart. Eind 1956 verliet Silver de groep en begon zijn eigen quintet, dat in de loop van de jaren in verschillende samenstellingen zal uitgroeien tot een van de belangrijkste hardbop-formaties in de jazz. Op 31 januari 1959 neemt Horace Silver met zijn quintet het album Finger Popping op in de Van Gelde Studio in Hackensack, New Jersey. Dit album werd uitgebracht op het label Blue Note. In de bezetting hoort u Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u in trioverband de ballad Sweet Stuff, geschreven door Horace Silver, die hier weer eens laat horen wat een bijzondere en karakteristieke pianist hij is. Dan het volledige quintet in de snelle blues Cooking at the Continental. Dat het kookt in deze uitvoering is wel duidelijk en met een swingende Louis Hayes achter de drums is daar geen ontkomen aan.

In het programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Vanaf 1956 leidde deze bijzondere pianist en componist een quintet in de klassieke bezetting van trompet, tenorsax, piano, bas en drums. In deze uitzending hoort u eerst opnamen die gemaakt zijn 31 januari 1959 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey. Deze opnames zijn te vinden op het album Finger Popping, uitgebracht op Blue Note. De bezetting van deze opname is als volgt: Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Alle composities zijn van Horace Silver. Als eerste hoort u een minor blues getiteld Come On Home Groovy, uitgevoerd met een geweldige tenorsolo van Junior Cook. En let u ook op de swingende walking bass solo van Gene Taylor. Vervolgens de ballad You Happened My Way, heel mooi gespeeld en uitgevoerd in een zeer langzaam, maar ook zo moeilijk tempo. Het laatste stuk in deze bezetting is een uptempo getiteld Melody. Zowel Junior Cook als Blue Mitchell spelen uitstekende solo's. Horace Silver is hier solistisch in topvorm en let u vooral op zijn puntige begeleiding. Drummer Louis Hayes laat ook hier eens weer horen dat hij tot de absolute top van de hardbop drummers behoort.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Na enige jaren te hebben gewerkt als sideman voor mensen als Stan Getz, Miles Davis, Sonny Rollins en Art Blakey, start hij eind 1956 zijn eigen quintet. Hij had inmiddels als pianist en componist al een aardige naam opgebouwd en werd mede door zijn pianospel en composities als The Preacher en Dudlin beschouwd als de godfather van de hardbop. Kenmerk van al zijn composities zijn het bluesy karakter, de Latijns-Amerikaanse invloeden, funky en zeer sterk ritmisch met catchy thema's. Op 31 januari 1959 stond het quintet weer in de Van Gelder Studios in New Jersey voor een opname voor het befaamde Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de naam Finger Poppin, met in de bezetting Blue Mitchell, trompet, Junior Cook, tenorsax, Gene Taylor, bas, Louis Hayes, drums. Als eerste hoort u het door Horace Silver geschreven titelstuk Finger Poppin. De band gaat gelijk van start in uptempo en de twee blazers, Blue Mitchell en Junior Cook, zijn een geolied duo. De vonken vliegen eraf. Ook drummer Louis Hayes speelt hierin een geweldige solo. Als tweede hoort u een medium tempo gespeeld, zeer swingend, Juicy Lucy. Dat kan ook niet anders met zo'n titel. Tot slot gaan we er dansend uit met Swinging the Samba. Dit laatste stuk, weer van de hand van Horace Silver, die hierin ook een zekere funky piano solo speelt. En let u vooral op de geweldige begeleiding van Louis Hayes.

In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar een studioopname uit 1958 en 59 van de Amerikaanse hardbop-pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Further Explorations by the Horace Silver Quintet. Opgenomen in 1958 en uitgebracht op de cd Finger Poppin', opgenomen in 59. Bijna uitgebracht bij Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het laatste deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hard bop drummer en componist Tony Williams. Williams is geboren in 1945 en overleed in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden aan zijn nieuwe quintet. En deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn eigen groep Lifetime. En in de jaren 80 keerde Tony Williams weer terug bij de hard bop en het label Blue Note. Hij begon een zeer energiek quintet en speelde met deze bezetting uitsluitend eigen werk. U hoort in deze uitzending opname van zijn 4e en laatste studioalbum met zijn quintet dus. En als extra nog wat tracks van zijn laatste album onder zijn eigen naam. In de quintetbezetting hoort u Wallace Rooney op trompet, Bill Pierce op tenor en sopraan sax, Mulgrew Miller op piano en Ira Coleman bas. En met deze groep gaf hij veel concerten en maakte ze tournees door Amerika, Japan en Europa. De opnames zijn afkomstig van het album The Story of Neptune, uitgebracht op Blue Note. En deze opname vond de plaats op 29 november en 30 december 1991 in de Power Station in New York. U hoort daartevolgens alle 3 de delen van het titelstuk van dit album, waarvan het eerste deel is getiteld Overture, het tweede Fear Not en het derde Creatures of Conscience. En deel 1 heeft een duidelijk en zeer energiek Latin feel. Deel 2 wordt uitgevoerd in open straight 8 feel en het laatste deel is duidelijk gecomponeerd rond het zeer inventieve spel van Tony Williams.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender en dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e. Hij werd door Miles Davis gevraagd om toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Ja, en u weet het, deze groep maakte furoren en het swingende energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion. Dat deed hij met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij terug naar de hardpop. En hij keerde ook terug naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en schreef voor deze bezetting uitsluitend eigen werk. Zijn eerste opname met deze groep vond plaats op 24 tot 26 november. Ik heb het over 1986 en we zijn dan in de Capitol Studio B in Los Angeles. Het album verscheen onder de titel Civilization en natuurlijk verscheen het op Blue Note. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano, Jeanette Moffett op bas. We beginnen met Ancient Eyes. Het wordt geopend met een drumroll en dan volgt het thema met swingende solo's van Wallace Roney, Bill Pierce en Mulgrew Miller. En let op de ongelooflijke interactie van Tony Williams. Vervolgens hoort u Soweto Nights in driekwartsmaat. En let op die fantastische solo van Bill Pierce op sopraansax. En het geheel heeft een duidelijk Coltrane-achtige vibe. En als afsluiting van dit eerste gedeelte hoort u het zeer funky gespeelde The Slump. En let weer op Jeanette Moffett, die fantastisch in de spotlight staat.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop-drummer en componist Tony Williams. Met het album Foreign Intrigue was Tony Williams in na zo'n 20 jaar terug bij het Blue Note label. En uit de bezetting waarmee hij dit album opnam ontstond zijn zeer succesvolle quintet, dat een van de meest toonaangevende formaties zou worden in de post-bop-periode van de jaren 80 en 90. Met in de bezetting Wallace Rooney trompet, Bill Pierce tenorsax en sopraansax, Melgrew Miller piano en Charnette Moffat bas, nam Williams op 24, 25 en 26 november in Capitol Studio B in Los Angeles het album Civilization op. Ook weer uitsluitend met composities van de leider zelf. U hoort twee stukken, waarvan als eerste Geo Rose, een mooie, enigszins melancholische melodie over een funky ritme. Want met al zijn techniek kon Williams, als het moest, het ook heel simpel houden. En als laatste hoort hij Warrior met uitstekende solos van Bill Pierce, Wallace Rooney, Melgrew Miller en de onnavolgbare, dynamische en swingende begeleiding van Tony Williams. Hij is zo alert en weet als geen andere drummer de fills op het juiste moment toe te passen.

In deze aflevering van House of Hardbop heeft u geluisterd naar het eerste deel van een vierdelige serie over het quintet van de Amerikaanse hardbopdrummer en componist Tony Williams. In deze aflevering hoorde u studioopname uit 1985, afkomstig van de cd Foreign Intrigue op Blue Note, en studioopname uit 1986, afkomstig van de cd Civilization, ook uitgegeven op Blue Note. En dit uur werd samen...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide Roach uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Hij had een brede kijk op de muziek en ontwikkelde zich van bebop en hardbop drummer tot een politiek en cultureel geëngageerde drummer en componist. In deze laatste uitzending over hem hoort u opnamen die zijn gemaakt tussen 1961 en 1966. We beginnen met opname uit augustus 1961, opgenomen in New York, uitgebracht op Impulse. De titel: Percussion Bittersweet. Het is een vrij uitgebreide bezetting met Booker Little op trompet, Julian Priester op trombone, Eric Dolphy, alt-sax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron op piano, Art Davis, bas, Roach op drums, Carlos Potato Valdez op conga's, Carlos Totico Eugenio op cubel en Abby Lincoln als zangeres. Alle composities zijn van Max Roach. Als eerste, Praise for a Martyr. Na het rubato intro volgt het thema in straight ahead swing met vooral een uitstekende tenorsolo van Clifford Jordan. Hierna de ballad Mendacity met een tekst die voor zichzelf spreekt en zeer overtuigend wordt gezongen door Abby Lincoln. Dan een expressieve alt-solo van Eric Dolphy en een storytelling-solo van Max Roach. Tot slot het in 7/4 maat geschreven Man from South Africa. De beide percussionisten, Carlos Potato Valdez en Carlos Totico Eugenio, zijn aan deze uitvoering toegevoegd. Roach was niet zo fortuinlijk met jonge talentvolle trompetisten. Eerst overleed Clifford Brown op 26-jarige leeftijd en 2 maanden na deze opname overleed trompetist Booker Little en hij was pas 23 jaar oud.

U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 2 uit een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. Eind jaren 50 begon hij zich in te zetten voor de Civil Rights Movement en nam hij de suite Freedom Now We Insist op. In 1961 schreef hij muziek voor een nieuw album met een concept van vrijere improvisatie vermengd met de oude, zeer sterk ritmische elementen uit Afrika. In augustus van dat jaar nam hij deze composities op met een uitgebreide bezetting in een studio in New York voor het vooruitstrevende Impulse-label. Het werd allemaal uitgebracht onder de titel Percussion Bittersweet. In de bezetting hoort u Booker Little, trompet, Julian Priester, trombone, Eric Dolphy, altsax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron, piano, Art Davis, bas, Carlos Potato Valdez, conga, Carlos Totico, Eugenio, Kubel, Abby Lincoln, zang en Max Roach op drums. Als eerste de composities Garvey's Ghost. Deze compositie is opgedragen aan Marcus Garvey, voorvechter van een onafhankelijk Afrika. Het stuk is in 6/8 maat geschreven en als soliste hoort u de getalenteerde trompetist Booker Little, tenorsaxofonist Clifford Jordan en een geweldige solo van de leider. De stem in het thema is van de toenmalige echtgenote van Roach, zangeres Abby Lincoln. Vervolgens de compositie Mama, opgedragen aan de vrouwen die moeten werken, vechten en lijden. Het stuk wordt uitgevoerd in medium uptempo met uitstekende solo's van Julian Priester, Clifford Jordan, Booker Little en Max Roach. En ze worden begeleid door de walking bass van Art Davis. Ten slotte hoort u Tender Warriors, opgedragen aan de jonge generatie die vechten voor de burgerrechten. Het stuk is geschreven in een 3/4 en 6/8 maat. Eric Dolphy speelt het thema op fluit, gevolgd door een pianosolo van Mel Waldron en wederom Booker Little met een prachtige trompetsolo, onmiddellijk gevolgd door de basklarinet van Eric Dolphy, die uitmondt in een solo van Roach, begeleid door de percussionisten.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opnamen uit 1957, 58 en 1961 van Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Ze komen van de cd The Max Roach 4 Plays Charlie Parker op het Verve label en van de cd Percussion Bittersweet op Impulse. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Welkom bij de concertzender, welkom bij House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van 3 uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide die uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Op 4-jarige leeftijd verhuisde hij naar New York, waar hij opgroeide in de wijk Brooklyn. Hij drumde al rond zijn 10e jaar in verschillende gospelbands en op 18-jarige leeftijd verving hij drummer Sonny Greer bij het orkest van Duke Ellington. Daarna speelde hij ook nog in de band van Benny Carter. Naast de grote swingdrummers als Joe Jones en Sid Catlett hoorde hij ook bebop-pionier Kenny Clarke in de clubs op 52nd Street in New York. Door zijn uitstekende techniek en melodisch denken bracht hij de manier van drummen die Clarke had uitgevonden op een nog hoger niveau en speelde daardoor al snel met mensen als Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Bud Powell. Door zijn technische begaafdheid kon hij ook met het grootste gemak de razendsnelle tempi van Parker en Gillespie spelen. En zo kon hij zich ontwikkelen tot een belangrijke melodische solist. Deze ervaring kwam hem goed van pas toen hij in 1954 zijn eigen hardbop quintet oprichtte. Hij deed dat samen met de fantastische trompetist Clifford Brown. Van dit quintet hoort u opnames die gemaakt zijn op 2, 3 en 4 augustus 1954. Het gebeurde in de Capitol Studio in Los Angeles. Deze opnames zijn uitgebracht op het Amersey label onder de titel Brown and Roach Incorporated. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste hoort u in een razend tempo Sweet Clifford van Clifford Brown. Het is gebaseerd op de akkoorden van Sweet Georgia Brown. Daarna een schitterende uitvoering van de ballad I Don't Stand a Ghost of a Chance with You, met in de hoofdrol een sublieme Clifford Brown. Als derde stuk Edgar Samson's Stomping at the Savoy, waarin Max Roach een prachtig staaltje melodisch drummen laat horen.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. In 1954 begon hij een legendarisch quintet met de fabelachtige trompetist Clifford Brown. Deze groep groeide uit tot een van de meest toonaangevende hardbop-formaties van de eerste helft van de jaren 50. Muzikaal waren Roach en Brown een perfecte match. De overige leden waren tenorsaxofonist Harold Land, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. U hoort opname van deze groep uit augustus 1954. Ze zijn opgenomen in Los Angeles en uitgebracht op Amherst. En de titel? Brown and Roach Incorporated. Mildana is een compositie van Max Roach en hij zelf staat ook centraal in dit stuk. En hoe? Daarna volgt Jimmy Van Heusen's Darn That Dream in een prachtige uitvoering van tenorist Harold Land. Tot slot van de sessie hoort u een kokende uitvoering van I Get a Kick Out of You van Cole Porter. Het arrangement is van Thad Jones. Helaas kwam er op 26 juni 1956 een vroegtijdig einde aan deze fantastische groep. Op die dag overleden Clifford Brown, Richie Powell en zijn vrouw Nancy bij een zwaar auto-ongeluk.

U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 1 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Na het fatale ongeluk van trompetist Clifford Brown en pianist Ritchie Powell begon Max Roach een quintet met onder andere trompetist Kenny Dorham. Na verschillende pianisten te hebben gehad, werd het uiteindelijk een kwartetbezetting zonder piano. In deze samenstelling maakte Roach enige opnames met muziek van Charlie Parker, die zijn uitgebracht op Verve. De titel: The Max Roach 4 plays Charlie Parker. De opnames zijn gemaakt op verschillende data in twee verschillende bezettingen. U hoort vier stukken die zijn opgenomen op 23 december 1957. In de bezetting: Kenny Dorham trompet, Hank Mobley tenor sax, George Morrow bas en Max Roach. Als eerste Charlie Parker's Yardbird Suite. Kenny Dorham speelt hier een fantastische trompetsolo en de solo van Max Roach klinkt als een melodie-instrument. Daarna volgt Parker's Confirmation in een vrij rap tempo met wederom een geweldig spelende Kenny Dorham en Hank Mobley. Dan tot slot de blues Au Privave met een als blazer solerende Max Roach, gevolgd door het snelle tune-up van Eddie Cleanhead Vinson. Tenorsaxofonist Hank Mobley laat hier horen dat hij met het grootste gemak ook mooie lijnen kan spelen en in een hoog tempo.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1954 en 1957 van de Amerikaanse hard bop drummer Max Roach. Ze komen van de CD Brown and Roach Incorporated en van Max Roach 4 Plays Charlie Parker. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door de heer

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan klaarzitten voor het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. Deze uitzending is gewijd aan de Nederlandse altsaxofonist Piet Noordijk. Op 8 oktober was het 10 jaar geleden dat deze icoon van de Nederlandse jazz is overleden. Piet Noordijk werd op 25 mei 1932 geboren in Rotterdam en na cum laude te zijn geslaagd op klarinet aan het Rotterdams Conservatorium groeide hij uit tot een van de belangrijkste altsaxofonisten in Nederland. Zijn grootste invloed was Charlie Parker en zijn fantastische sound was van wereldklasse. Noordijk had een enorme bewondering voor het pianospel van Rob Matna. Een pianist die is geboren in Nederland in 1931 en overleed in 2003. En het was ook zijn favoriete pianist, de favoritus van Noordijk. Van deze geweldige samenwerking is slechts één album verschenen. En dat is een live opname die gemaakt is op 2 april 1988 in de boerderij in Huizen voor de VARA Radio. Het werd uitgebracht op het VARA Jazz Label onder de titel Piet Noordijk Quartet Live. Rob Matna was in de periode de pianist van het kwartet en drukte er duidelijk zijn muzikale stempel op. Verder in dit programma hoort u in de bezetting Harry Emery op bas en Erik Ineke, de samensteller dus van dit programma, op drums. Als eerste hoort u een standard van Victor Young, getiteld Stellabine Starlight. Het stuk wordt gespeeld in driekwartsmaat en zowel Piet Noordijk als Rob Matna zijn hier in topvorm. En het volgende stuk is het overbekende Bye Bye Blackbird. Piet Noordijk hoort u hier op sopraansax en hij speelt een solo alsof zijn leven ervan afhangt. Direct gevolgd dit door een swingende pianosolo van Rob Matna. En na een mooie melodische bassolo van Harry Emery voert de leider de band via rustige vaarwater terug naar het slot.

U luistert naar het programma House of Hard Bop van Erik Ineke. Met in deze uitzending aandacht voor de Nederlandse hard bop, saxofonist Piet Noordijk. Het is deze maand alweer 10 jaar geleden dat deze geweldige muzikant op 79-jarige leeftijd overleed. Piet Noordijk is al sinds de jaren 50 een van de meest toonaangevende

0: In dit programma heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1962 en 1964 van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Afkomstig van de cd Vertigo en de cd It's Time, beide op het Blue Note label. Dit uur voor de concertzender werd samengesteld door
1: Swa van der Linden.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een serie van drie over de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, geboren in 1931, overleden in 2006. Hij is geboren in New York, 17 mei 1931, en McLean die kwam al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Zijn stiefvader had namelijk een platenzaak, waardoor hij al heel vroeg kon kennismaken met de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en het trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker-epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici, zoals er zijn Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. In het tweede deel over deze pure hardbop saxofonist hoort u een keuze uit de belangrijke quintetopname uit de jaren 60. Op 14 juni stond Jackie McLean in de Van Gelder Studio in New Jersey met Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, drums. En deze opnames zijn afkomstig van het album Vertigo en uitgebracht op het Blue Note label. Als eerste een compositie van drummer Billy Higgins, getiteld Maryland's Dilemma. Een catchy thema, een relaxed swingende groove en gloedvolle solo's van McLean, Danny Dorham en Sonny Clark. En uit het stuk hoort u van de leider Eddie Bitty een AABA-schema met een bluesfeel en een well-unioned-achtige bridge. En het laatste stuk van deze opname, The Way I Feel, is geschreven door bassist Butch Warren, waarin hij zelf een mooie bassolo speelt. En de zeer muzikale begeleiding en ondersteuning van drummer Billy Higgins, die mag ook zeker hier niet onbenoemd blijven.

U luistert naar de Concertzender met het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-altist Jackie McLean in verschillende quintetbezettingen. In de derde blok hoort u opnamen die op 5 augustus 1964 zijn gemaakt voor het Blue Note label en zijn uitgebracht onder de titel It's Time en dan wel met 4 uitroeptekens. Jackie McLean stond toen in de Vergelder Studio in New Jersey samen met een toen aanstormend talent om trompet Charles Tolliver en met Herbie Hancock aan de piano, bassist Cecil McBee en de veteraan en altijd hippe Roy Haynes achter de drums. Van Charlie Tolliver hoort u de compositie Revelot, een snelle 6/8 wals waarin de heren flink van leer trekken. Charles Tolliver is hier de eerste solist, gevolgd door Jackie McLean, met daarna een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. En tot slot van deze uitzending weer een stuk van McLean, en dat heeft de titel Snuff. Jackie McLean speelt hier een zeer geïnspireerde solo, en de interactie van Roy Haynes met de hele groep, ja, dat is een lust voor het oor.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1962 en 64 van de Amerikaanse hard bop saxofonist Jackie McLean, afkomstig van de CD Vertigo, op het Blue Note label verschenen, en van de CD It's Time, ook op Blue Note verschenen. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Geboren in New York op 17 mei 1931 kwam deze Jackie McLean al op jonge leeftijd in aanraking met de jazz. Omdat zijn stiefvader een platenzaak bezat, hoorde hij al heel vroeg de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde al het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen, voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en trok ook veel op met Parker. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor het blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker-epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici als Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. De altsaxofonist werd in de jaren 50 een belangrijke voorvechter van de hardbop, maar in de jaren 60 werd hij meer beïnvloed door de modale jazz, zonder zijn hardbop-roots te verloochenen. Hij maakte in die tijd een aantal zeer goede quintetopnamen in verschillende bezettingen. Die kunt u in de komende drie uitzendingen beluisteren. Als eerste een opname gemaakt 11 februari 1963, uitgebracht op een combinatiealbum voor het Blue Note label onder de titel Vertigo. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas en tenslotte Tony Williams, drums. Het eerste stuk is van de hand van Donald Byrd en is getiteld Marnie. Een hardswingend uptempo stuk met een complexe solovorm en zeer geïnspireerde solo van Jackie McLean. Deze opnamesessie is ook de eerste van drummer Tony Williams, die toen 17 jaar oud was. Vervolgens weer van Donald Byrd, Dusty Foote, een funky blues in 6/8 maat.

In ons programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting. Dat was in een periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was, zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. Op 11 februari 1963 nam hij het album Vertigo op, dat werd uitgebracht op het bekende Blue Note-label. Na zijn leider op altsax hoort u Donald Byrd op trompet, Herbie Hancock piano, Butch Warren bas en de nog zeer jonge Tony Williams drums. Laatstgenoemde was 17 jaar en zou een paar maanden na deze opname toetreden tot het fameuze Miles Davis quintet. U hoort het titelstuk Vertigo van Jackie McLean. De leider speelt hier een fantastische solo, flink op de hielen gezeten door drummer Tony Williams. Trompetist Donald Byrd is hier duidelijk beïnvloed door Miles Davis. Drummer Tony Williams laat horen hoe creatief hij kan soleren. Dan een compositie van McLean getiteld Cheers. Een medium uptempo groover met een superswingende pianosolo van Herbie Hancock. En tot slot van deze sessie hoort u Yams, een swingende blues van Herbie Hancock, die ook kort na deze opname zou toetreden tot het quintet van Miles Davis.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dungen met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur, een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet, de legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, behoorde tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerde aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtte zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run for Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij het Timeless label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album Run for Your Wife, een compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8 feel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het Ben van Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hoogendijk.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

U luistert bij de Concertzender naar House of Hard Bop met het eerste deel van een driedelige uitzending over het Ben van der Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze formatie was een van de belangrijkste hard bop groepen van Europa in de periode jaren 80 en 90. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar een topniveau. In de bezetting met Ben van der Dungen op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery aan de contrabas en Erik Ineke, de samensteller van dit programma achter de drums, werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending het eerste album ten gehore wordt gebracht. Dit album werd opgenomen 1 december 1989, uitgebracht op Timeless. Hiervan hoort u nu het stuk Speak Up, geschreven door Ben van der Dungen. Het is een modaal uptempo stuk dat na het thema opent met een superswingende en creatieve pianosolo van Rob van Bavel, gevolgd door een geweldige tenorsolo van Ben van der Dungen, een zeer inventieve, vrije solo van Jarmo Hoogendijk, die uitmondt in een duet met de drums, waarbij de Royal Garden Blues nog even voorbij komt. Een vrije drumsolo tot slot en dan weer terug naar het thema. Kortom, er gebeurt van alles.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1989 van het Ben van der Dungen Jarmo Hogendijk Quintet, afkomstig van de CD Speak Up.

Luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van ons tweeluik met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten zoals Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard staat in mooi contrast tegenover de warme en het bezielende spel van Mobley. In dit tweede deel hebben we een keuze gemaakt uit een album van pianist Kenny Drew en enkele stukken uit Hank Mobley's album The Turnaround. Eerst het album van Kenny Drew. Het werd opgenomen op 11 december 1960 in New York en uitgebracht onder de titel Undercurrent op Blue Note. In de bezetting hoort u Freddie Hubbard op trompet, Hank Mobley tenorsax, Kenny Drew piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. Het is een bijzondere plaat met allemaal eigen composities van Kenny Drew. Als eerste het titelstuk, Undercurrent. Dit gaat van start in superswingend uptempo en Hank Mobley zet de toon met een geweldige solo. Zeer intens, en dat geldt ook voor de soli van Freddie Hubbard, Kenny Drew en de enorme drive en ondersteuning van drummer Louis Hayes. Vervolgens hoort u het groovy gespeelde Funk Cassidy. De titel is perfect gekozen, want dit heeft een enorme feel en dat komt vooral door de sublieme ritmesectie en een bezielende tenorsolo van Hank Mobley. Dit is Mobley op zijn best. Als derde stuk hoort u Lion's Den. Freddie Hubbard opent met een sprankelende trompetsolo, gevolgd door een al even sprankelende Hank Mobley en een swingende pianosolo van leider Kenny Drew.

In het programma House of Hardbop luistert u naar verschillende opnamen van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hardbop-opnames voor het bekende Blue Note label. Zo ook de opnamesessie van 11 december 1960 van pianist Kenny Drew. Het album werd uitgebracht onder de naam Undercurrent. Een niet zo'n bekende, maar toch zeer verrassend album met uitsluitend eigen composities van Drew. De ritmesectie bestond uit bassist Sam Jones, drummer Louis Hayes. De twee heren waren ten tijde van deze opname het vaste ritmetandem van het fameuze Cannonball Adderley Quintet. En ze behoorden absoluut tot een van de meest swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis. Op trompet uiteraard Freddie Hubbard en op tenorsax de altijd met bezieling spelende Hank Mobley. The Pots On is een medium uptempo swinger met wederom zeer inspirerende soli van Hubbard, Mobley en Kenny Drew. Vervolgens hoort u een medium tempo blues met de veelzeggende titel Groovin' the Blues. Hank Mobley is de eerste solist en laat als geen ander horen hoe hij de blues kan spelen. Maar Hubbard en Drew weten er ook wel raad mee. Er is ook duidelijk te horen hoe goed de ritmesectie is. Als laatste stuk hoort u Ballade en de titel zegt genoeg. Het thema wordt prachtig vertolkt door Freddie Hubbard, gevolgd door een mooie pianosolo van de leider Kenny Drew. Al met al een gevoelig slot van een geweldig album.

0: In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1960 van Freddie Hubbard en Hank Mobley, afkomstig van de cd's Going Up en Roll Call, beide uitgegeven bij Blue Note. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.
1: Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

We gaan bij de Concertzender verder met een nieuwe aflevering van House of Hard Pop, een programma van Erik Ineke. In deze aflevering kunt u luisteren naar het tweede deel van een tweedelige serie, gewijd aan de opname onder eigen naam van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca Sims, geboren in 1938 en overleden in 2012. Er was één bijzondere drummer en componist die naast zijn vele opnamen als sideman voor onder andere Sonny Rollins, Jackie McLean en Freddie Hubbard slechts 3 albums onder zijn eigen naam maakte. In de eerste uitzending hoorde u zijn eerste album, Basra uit 1965, en een gedeelte van zijn tweede album uit 1967 met de titel Turkish Women at the Bath. En in deze laatste uitzending hoort u zijn volledige laatste opnamesessie. En die is afkomstig van het album Swing Time, opgenomen op 1 maart 1997, uitgebracht op het Blue Note label. In de bezetting hoort u Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant, sopraansax, Jimmy Owens op trompet, David Liebman op sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. Het eerste stuk is een compositie van Pete LaRocca. Het heeft de titel Drumtown. Het stuk is opgedragen aan verschillende steden in Afrika, waar beroemde Afrikaanse drummers werden grootgebracht. En het is gebaseerd op het vraag- en antwoordspel bij diverse Afrikaanse volken en op een melodie die LaRocca ooit heeft gehoord in zijn jonge jaren aan de Schomburg Collection of Negro Literature and History. Na het intro gaat het in swingend up-tempo, met spetterende solo's van alle leden van de groep en een knallende solo van de leider, waarbij men zich waant in de jungle. En het volgende stuk is de bekende standard Body and Soul in de specifieke Coltrane-uitvoering met een robuuste tenorsolo van Ricky Ford. En daarna hoort u weer van Pete LaRocca Susan's Waltz, opgedragen aan zijn dochter, met een intense sopraansolo van David Liebman en een mooie trompetsolo van Jimmy Owens.

vorige plaats werden de optredens voor La Rocca steeds schaarser en er waren er mee te doen aan de opkomst van de fusion muziek eind jaren 60. Hij besloot dus gewoon om taxichauffeur te worden. Hij ging rechten studeren en hij werd advocaat. De oorzaak van zijn tegenzin was ook dat de opname uit 1967 later opnieuw werden uitgegeven, maar dan onder de naam van pianist Chick Corea, terwijl het composities en de band waren van La Rocca. Hij spande, hij was niet voor niks advocaat natuurlijk, een zaak aan tegen de platenmaatschappij en hij won die ook. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. In de jaren 90 besloot hij terug te keren in de muziek en wel met een nieuwe groep, genaamd Swingtime. Hij maakte hiermee op 1 maart 1997 opname in de studio. En die opname, die gaan we dus beluisteren. Uitgebracht op Blue Note label onder de naam, zoals ik zei, Swingtime. Naast drummer en leider Piet La Rocca hoort u Ricky Ford, tenor sax, Lance Bryan, sopraan sax, Jimmy Owens, trompet, David Liebman, sopraan sax, George Cables, piano en Santi De Briano, bas. En achtervolgens hoort u van David Liebman de ballad Tomorrow's Expectations, waarin Piet La Rocca opvalt, in zijn begeleiding met brushes. En daarna een swingende The Candyman van Leslie Bricusi en Anthony Newley.

U luistert naar het tweede deel van een tweeledige serie met muziek van de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. U hoort in deze uitzending zijn laatste opname onder eigen naam met de groep Swingtime. LaRocca had al tijden niet veel meer opgetreden doordat hij teleurgesteld was, ik zei het al, in de jazz scene en vanwege zijn werkzaamheden als advocaat. Hij had verschillende jazzmuzici in New York onder zijn klantenkring, dat wel. Hij begon weer wat meer op te treden in 1997, maar dan wel uitsluitend nog als bandleider. Met zijn groep Swingtime maakte hij nog één opname voor het Blue Note label en die hoort er dus in deze uitzending. En die opname werd gemaakt op 1 maart 1997 met in de bezetting Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant op sopraansax, Jimmy Owens trompet, David Liebman sopraansax, George Cables piano en Santi Debriano bas. U hoort nog twee stukken waarvan als eerste Nihonbashi, een compositie van Sadao Watanabe. Een vrije bassolo van Santi Debriano opent het stuk en daarna wordt het tempo neergezet in de modale Coltrane-traditie met, na de solos van tenor en trompet, een fantastische solo van David Liebman op sopraansax. En tot besluit hoort u van Chick Corea Amanda's Song, gespeeld in een wervelend uptempo met een dynamische solo van Pete LaRocca. En dat was ook zijn laatste album met deze band en dit album stond hij na 30 jaar weer volop in de belangstelling. Maar helaas heeft dat niet lang geduurd, want hij overleed op 20 november 2012 op 74-jarige leeftijd.

0: In het programma heeft u geluisterd naar studioopname uit 1997 van Pete LaRocca, afkomstig van de cd Swingtime, uitgegeven op Blue Note label. En dit was het tweede programma in een serie van twee gewijd aan deze Pete LaRocca Sims, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending gewijd aan de Amerikaanse hardpop drummer Pete LaRocca Sims. Geboren in 1938, overleden in 2012. Deze exceptionele drummer werd geboren in Harlem, New York. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder was pianiste en zijn stiefvader speelde trompet. Zelf kreeg hij al vroeg percussieles op school. Hij leerde timbals spelen en speelde 6 jaar lang timbalero in diverse Latijns-Amerikaanse orkesten. En door het spelen in die orkesten kreeg hij de bijnaam LaRocca. En die gebruikte hij uiteindelijk als artiestennaam. In 1957 hoorde Max Roach hem spelen in Birdland in New York. Hij beval de 19-jarige drummer aan bij niemand minder dan Sonny Rollins. En deze samenwerking duurde, met wat onderbrekingen, 2 jaar tot en met 1959. Eind jaren 50, begin jaren 60 maakte die als sideman vele opnamen met onder andere Jackie McLean, Joe Henderson, Freddie Hubbard en Art Farmer. Ook maakte hij korte tijd deel uit van het eerste kwartet van John Coltrane. LaRocca was naast drummer ook een begaafd componist en uiteindelijk op Pete kreeg hij de kans om zijn eerste opname te maken onder zijn eigen naam. En die opname hoort u in deze uitzending met in de bezetting Joe Henderson tenorsax, Steve Coon piano en Steve Swallow bas. De opnamen komen van het album Basra, opgenomen op 19 mei 1965 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. Het eerste stuk is een bekende compositie van de Cubaanse componist Ernesto Lecuona, getiteld Malagueña. Vanaf de eerste noot wordt er zeer intens gespeeld, met een geweldige Joe Henderson in topvorm, net als de leider trouwens, die flink wat olie op het vuur gooit. Vervolgens hoort u Candu, een blues van Pete LaRocca, funky en loose gespeeld. Ook het volgende stuk is van hem en heet Tears Come From Heaven. Een prachtige, simpele melodie over een gecompliceerde vorm. LaRocca slaat hier 2 schitterende melodische chorussen, begeleid door Steve Coon, die hem heel muzikaal aanvult.